mijn hoofd. Hop op een alte roep, hinnen en vorne, ik ga ja niet. Het komt me klekken, aber eben gegen meine Planung. Auf Wolken 7 hat es gezogen, hand an meinen Füßen kalt gehabt.